Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: Jou pretstasie Remoer FM, ma. Jou pretstasie Remoer FM. Jou pretstasie Remoer FM.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Tax season again? That magical time when receipts vanish, calculators cry softly, and suddenly everyone becomes an expert accountant after watching one internet video. Before your finances turn into a spaghetti bowl of numbers, call DL Accountant and Tax Services in Springs. From bookkeeping and payroll to tax returns, company registrations and accounting services, they take the stress out of your business finances so you get back to doing what you actually enjoy. Because I think SARS will understand is not a financial strategy. DL Accountants and Tax Services. Call us on 066-452-1918 or email dladmin@dlaccountants.co.za. DL Accountants and Tax Services. Smart solutions, friendly service, and fewer headaches for your wallet.

Ja, dit was natuurlijk die groot treffer vir Berlin met Take My Breath Away. Nou, die volgende een op my speellys is ook een van my gunstelinge, Cars met Drive.

natuurlijk een groot gouden ouwe van Billy Joel uit die jaren 80er en A Matter of Trust. Ja, dat is groot woorden hoor. Vandaagse tijd trust jy nie sommer iemand nie. Ach man, nie, ou moet daarom ook nou nie negatief wees nie, ne. Maar op een tyd keer met ou ma, net bykie pas op, ne. My volgende liedjie, prachtig, Jennifer Rice. If you ever gonna lose my love, I'll try and find you with you. Don't worry.

Sjoe, beautiful man. Christopher, een van my gunsteling sangers ook, daar in die 80er jare, A Spaceman Came Travelling. Jy is ingeskakel hier by Remoer FM, saam met my dorpbester elke sondagmiddag, dan maak ek weer lekker muziek. Op somme kies ons jare, ek was nou die dag tot in die 50er jare ingaan krap, maar dis lekker man, nuwe muziek, ander muziek, nie ou muziek, maar ons maak hom nie hier by Remoer FM. Muziek wat jy nooit meer hoor nie. Dit is wat ek probeer hierso. Maar jy kan ook, moet nie vergeet, gaan somme nou, terwyl jy daar sit of le, gaan kyk op ons Facebookblad. Advertensiepakkette, jy glo dit nie, teen een wegjeprys. En dan ook, as jy een klein besigheid het, dan skakel jy ons, want dinsdag aan de, van nacht na mooi ding, 7 tot 8, business hour, besigheids tyd, dan kom sit jy en lekker praat en jy adverteer jou besigheid. So jy kan ons maar net bel. En dan, o ja, en dan hoe sê jy Henke, woensdag is ook klein saterdag, nee, dan skit hy sy biscuit van 7 uur af, en speel hy vir lekker muziek. En kom ons gaan nog maar soms so donderdag, ja. Hierdie moet jy ook nie misloop nie. Ek het hom nou donderdag geluis. Anel doen een baie goeie program. Daar Whispers by the Fire with Anel. Maar onthou nou, dis vanaf 8 uur. Al die ander, dit val nou my oog. Al die programme 7 uur, ja. Maar is 8 uur. Want is bykie meer jou rusttyd. As jy nou net so klaar gewerk het en klaar geëet het en net so bykie te rustig kom, dan kan jy ingeskakel bly. So, ek gaan nie meer weg jy daarvan en dit is natuurlijk Whiskers by the Fire with Anel, hier by Remoer FM, van 8 uur af. En dan vrijdag, daar is een ander story, hoor. Een paard van een ander kleer. 7 tot 8, dan Polle Funk ons hier in hierdie atelier, ek en Anel en Henke, met Brian Lawaai. Kyk ons braai en ons lawaai hoor. Lekker boeremuziek, wat jy nog nooit in jou leven gehoor het nie. Dis al wat jy moet doen is man. Kom, skakel in by Remoer FM, jou pretstasie. George Harrison, dis natuurlijk een voormalige een van die groepe van die Beatles, ne? I got my mind set on you.

0: All right, fire them up!
1: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics, and supply chain optimization.
2: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
1: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
2: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
3: This is your girlfriend's favorite DJ.
4: Favorite DJ.
5: Yes.
6: Eu pret stasi rumur FM.
7: Eu pret stasi rumur FM.
8: Eu
7: pret stasi rumur FM.
1: Ja, en ons pret hier so by Rumoer FM, 7 dae week, 24 uur een dag. Daar is nie een oomblik stilte nie. So, bly ingeskakel, van nog lekker programme, ek het dit al reeds vir jou genoem. Maar nou, een van myne, en dis is natuurlijk ELO, of soos dit bekend staan, maar dit staan vir Electric Light Orchestra, of Hold On Tight To Your Dreams. Moet nooit teruggaan en sê, ach, ek hou op my drome nie. Gaan, jy gaan jou drome baar maak.

Dis daarom al prachtig, nee. Freddie Mercury, the great pretender. Het is tijd geword vir my om te groet, maar baie dankie weer eens vir Remix Expressie in Geduld Springs, wat natuurlijk hierdie uur vir my borg. Baie dankie en gemaak het draai, as jy huis eiendom wil koop of verkoop of verhuur of enige ding, gemaak het draai. Hoe sê hulle, local is lekker. En kom, ek speel gauw vir jou selle advertentie, en alles wat mooi is. Sondagse toentertijd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring deur Remax Express, die instop eiendomsspecialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: now rocking.
1: South Africa, is your home or business ready for reliable power? If FMC brings you top-tier solar, electrical, and air conditioning solutions all in one place, cut your energy cost, boost your efficiency, power your world the smart way. Call Jean 060-494-7075 for your free personalized quote. FFMC, powering your tomorrow, today.
2: Ons en ek het lekker saam jou gekuier van my kant af, Henke Foster, en is my so lekker saam jou te kuier, want weet jy wat, ek kan sma aanvoel, allemaal wat vanavond geluister het, het dit geniet saam met my, en ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy die moeite gedoen het om in te skakel, en ek sien jou volgende week, selle tyd, selle plek, moet nie vergeet om ook dinsdag in te skakel, 7 uur vir ons Business Hour program nie, bezigheidsuur met Anel en Dolf, en dan weer woensdag aan, saam met my, ons maak die week vir jou kort, moet skit jou biscuit, en dan ook dan vrijdag, volgende week, ons is amper daar, is het Brian Lawaai, natuurlijk ons ginselings program met my en Dolf Bester en Anel, en dan groet ek van my kant af, keier lekker verder samen, jy is welkom vir ons nog een WhatsAppie te stuur na 0721304381, maar ons gaan nou luister na Gert Rautenbach met ons eredienst.

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andre Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer.